0: Kijk naar Kyoto Dieter. Als dat het bellen dan neepep. Wordt een bossaak met al kieket. Zoals hem les kan doen beker. Wordt een bossaak met al kieket. Chokken om op in beker. Jullie kobrigad. Mij het al kickdown. Kurwa met geen staan. Kratto to kornok. Nog meek van stich maar. Rieden je rietkab. Hier is to bieter hitwijn. Samen met niet naam. Als men om wie staat. Nem laat ook die staan.
1: Ik wil dat omkrat al blij komen. Het is hier. Toekomst me mocht schrek.